0: light, the light, see the sound, see the sound. On Jam. Just imagine
1: life without. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

I know I've said this before, but I'm sure this time

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radio nieuws.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl.
8: De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
15: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomers weer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neveritaweg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjesbioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de twee al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metrohalte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky, het nieuws van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emily van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
6: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.
2: We

0: van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
1: Beleef de magie van het witte doek.
2: Come experience the amazing illusions of
1: Jam FM at the movies.
3: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit steeds maar naar meer smaakt, besluiten ze maar eens een bank te geloven vallen, maar daar lijkt het minder goed te gaan, waarna hun geluk al een wending neemt. Carolina Caroline is een film waar al meerdere van bestaan, maar bevat toch een paar aardige verrassende wendingen die het verhaal net niet voorspelbaar maakt. Carolina Caroline werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film die ik voor je mag bekijken is getiteld Strung. Strung is een psychologische thriller over de getalenteerde violiste Laila die een baantje aanneemt als privé muziekdocente. Ze gaat dit doen voor de rijke en hoogbegaafde dochter van een rijke, invloedrijke familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Laila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Laila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Laila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film Strung, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in Strung. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 800 ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun proost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk en buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpsstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt aan Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaargewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomers weer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neveritaweg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjesbioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de 2 al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metrorampte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emily van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnen. Gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Berg Ambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de Koekamp aanwezig zijn. De Koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Clan V opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emilie van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is a better song waiting for you.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden.
14: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun kroost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een nieuwe Steven Spielberg film met de titel Disclosure Day. De dag van de openbaarmaking gaat over een wereld die op het punt van een derde wereldoorlog staat. Zoals we van de inmiddels 79-jarige Spielberg kennen, is het wederom een film die een wereld laat zien waarin de mensheid is vermengd met buitenaardse wezens, een geheim dat angstvallig geheim wordt gehouden. Wetenschapper Daniel heeft ontdekt dat niet alle mensen aard zijn en is van plan dit grootste geheim uit de geschiedenis te gaan onthullen. Uiteraard wordt hij daar flink in tegengewerkt en heeft iedereen zo zijn eigen interpretatie en conflicten in empathie en ideeën over de soortgenootjes. Hoewel Disclosure Day zeker niet de beste film van Spielberg is en het verhaal misschien een beetje te veel leunt op andere successen als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones, is Disclosure Day best weer een aardige film die je vanaf nu kunt gaan bezoeken vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is ook een verhaal dat al eerder is verteld en verfilmd met de titel Lifehack. Vier tieners denken een beetje verstand te hebben van computers en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ze gebruiken hun hacking, social engineering en IT-skills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hart eens te gaan plunderen. Ze denken dat te doen door even snel in te breken, crypto te grijpen en ook weer snel weg te gaan door gebruik te maken van zijn dochter Lindsay die ogenschijnlijk toch overal op klikt. Maar de vier tieners hebben uiteraard de situatie onderschat en de roof verandert al snel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film Lifehack is ook vanaf 12 jaar te zien in de bioscoop. Deze week een nieuwe Spielberg film in Disclosure Day of de film Lifehack. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
14: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomersweer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neveritaweg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjes Bioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de twee al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metrorampte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
12: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk en buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De boeren zijn naar Den Haag gekomen omdat vandaag het debat over de stikstofplannen plaatsvindt. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emilie van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen.
11: De 26-jarige shorttracker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
17: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: Jam FM Traffic.
18: Ik geef even een overzicht van het verkeer. Want het is niet heel erg druk, maar toch, als je staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag, dan sta je 15 minuten in de file van een file van 12 kilometer. Het is nog erger als je rijdt op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat bij Uitgeest knooppunt Kooimeer een file van 51 minuten. Je staat 9 kilometer in de file en dat gaat meer dan een uur duren. A10 Amsterdam Buitenveldert richting Durgerdam, daar sta je een half uur in de file. Een file van 7 kilometer. Als je erin staat, ik wens je succes.
19: This is Jam Hot. This is Jam
15: Hot. Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfilmd.

0: vind het wel leuk, hoor. De hele lange uitvoering altijd hier op Jam. Maar soms vraag je je wel eens af, voegt het dat toe? Nou, wat bij je gaat, nee.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduin.
0: Phil Fern, tezamen met Galaxy. Daar starten we de Traffic Jam mee vanmiddag. Dancing Tide. Goedemiddag, het is woensdag 1 juli. Vandaag officieel het begin van een nieuwe maand. En dat betekent voor veel mensen maar één ding. De zomervakantie die komt steeds dichterbij. Nog even die laatste werkdagen. Nog even een paar keer in het file staan. Nog een paar boterhammen smeren. En dan mag de korte broek en de slippers mogen aan. Nog even volhouden dus, maar het geeft niet, want ik sleep je er doorheen. Met lekkere muziek, ik hou je op de hoogte van het verkeer. En natuurlijk praat ik je een beetje bij over het WK voetbal. We gaan het er niet te veel over hebben, hoor. Ik heb natuurlijk de leukste verhalen uit de muziekwereld. Fijn dat je er weer bij bent trouwens. Dit is de Traffic Jam. Ja.

That's Two Spirits. Op jouw hele lekkere Traffic Jam. Vandaag Jam FM. Tot vandaag weer een hele lekkere show. Ik heb een ongelofelijke last van het goed humeur vandaag. En dat is lekker, want dan kan jij daar lekker van mee profiteren. Vandaag in de show, straks een DMC mix. Ik heb natuurlijk nieuws voor je waar je niets, maar ook helemaal niets aan hebt. Muziek van DeBarge, Sam Cooke. En een hele, hele, hele fijne in de eendagsvlieg. En straks een leuk verhaal over een fijne plaat waar Quincy Jones een dikke vinger in de pap voor had. Maar we beginnen eerst met deze plaat. Phyllis & James, ze bracht dit nummer uit in 1982 van de gelijknamige LP. Ain't No Turning Back, ze zingt het jezelf. Dit is de Traffic Jam, mijn naam is Peter. En luister even naar deze, 1982.

Pharrell Williams. Een leuke samenwerking met Daft Punk en Get Lucky. Als je trouwens wilt kijken naar Jam, maar niet alleen luisteren, dan kan dat natuurlijk via twitch.tv/jam.fm. Nog een keer. Twitch.tv/jam.fm. Nou, dat kwam maar lekker uit. Het is vandaag 1 juli. En op 1 juli 1979, 47 jaar geleden, ik weet niet of je het nog weet, toen introduceerde Sony de Walkman. Het lijkt tegenwoordig heel normaal, hoor, dat je overal je muziek mee naartoe neemt, via telefoon en je draadloze oortjes. Maar in 1979 was dat heel bijzonder. En dat apparaat, dat veranderde de complete muziekwereld. Voor het eerst kon je met een cassettebandje en een hoofdtelefoon onderweg overal je favoriete muziek meenemen. Op de treinreis, wat nam je mee? Je Walkman. Op de fiets, je Walkman. Op vakantie, je Walkman. Altijd die Walkman, die had je bij je. En er werden wereldwijd honderden miljoenen exemplaren verkocht. En tegelijkertijd begon daar eigenlijk de persoonlijke muziekbeleving die we nu kennen via Spotify en de smartphones. En misschien had jij er zelf ook wel eentje destijds. Zo'n Sony Walkman. Later kwamen er ook anderen, maar Sony was de eerste, laten we eerlijk zijn, met zo'n schuifknopje om een plaatje door te spoelen. En één groot nadeel, altijd reservebatterijen.

En NV, it's alright. Ga je even met mij mee terug in de tijd. Stel even voor, dat is 1980, hè. De discobol die draait, de vloer die trilt. En ergens in Los Angeles klinkt een geluid dat zal uitgroeien tot een klassieker. Het zijn twee broers, George met zijn gitaar en Louis op de bas. Ze zijn al jaren een team en ze worden gecoacht door de grote Quincy Jones himself. En op een dag komt Quincy de studio binnen. Met eigenlijk een hele simpele, maar geniale opdracht. Maak een nummer en noem het Stamp. En George staart hem aan. Hij zegt, Stamp, wat moet ik daar nou toch mee? En de hele nacht is hij aan het schrijven. Hij schrijft op papier, hij pakt een blaadje, hij schrijft weer, gooit het weg. Helemaal niks. Geen inspiratie, nul. En de volgende ochtend, want hij heeft geen nachtslaap gehad, helemaal niets. Geen plan, geen plaat, niets. En dan toch, in de studio. Daar zit hij met zijn broer. Hij grijpt zijn gitaar en een microfoon. En dan klik. Hij improviseert de tekst ter plaatse. Rauw, ongefilterd en helemaal zoals het hoort. En het resultaat, een nummer 1 hit in de Amerikaanse dance- en R&B charts. Nummer 10 in Engeland en in Nieuw-Zeeland, 6

0: nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. De 26-jarige shorttracker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Jamfm Traffic.
3: Nou, lieve vrienden, staat helaas nog een file tussen Amsterdam Rivierenbuurt, Durgendam. Dat is op de A10, sta je 31 minuten in de file. Een filetje van 7 kilometer. Succes!

En toen was de meneer nog niet klaar voor. De prins van half vijf, Prince, I Wanna Be Your Lover. En ik zat eventjes te slapen. Ja, dat heb je af en toe wel eens. Mijn excuses. Ik geef je al de lekkerste muziek. Sharon Brown Adams en We Got A Fight.

funky hoor vandaag. En jullie, voor veel mensen voelt dit als het begin van de zomer. Het is woensdag. Heel veel mensen die hebben vandaag vrij. En nog een aantal die hoeven nog maar een paar dagen in de school. De scholen die tellen af naar de vakanties. De koffers worden langzamerhand van de koffers van zolder gehaald. En de agenda's die worden een stukje leger. Maar vandaag is ook een dag met betekenis. Voor een hoop mensen is het Kitty Kotti. En Kitty Kotti betekent letterlijk de gebroken ketenen. Een dag waarop de slavernij wordt herdacht en gevierd. En juist muziek speelt daarin generaties lang een enorme rol. Soul, gospel, funk en reggae. Het zijn de stijlen waarin verhalen worden verteld. Over vrijheid, hoop, saamhorigheid en veerkracht. En zonder die geschiedenis zou de muziek van nu heel anders zijn en heel anders hebben geklonken. Dus vandaag vieren we de zomer, maar we staan ook even stil bij de kracht van de muziek om mensen bij elkaar te brengen. En dat is misschien wat Jam elke dag voor staat. Now Sugar, dit is Joe Negro en de

Het is dan wel met een hele dikke knipoog. Maar toch eventjes een herdenking voor Katie Cotty. Ontbreekt de ketenen, verbreekt de ketenen. En straks in het volgende uur gaan we het ook nog hebben over meer Katie Cotty. Maar ik vond deze wel eventjes leuk. No Sugar vanwege de suikerplantages destijds. En de Katie Cotty wat vandaag gevierd wordt. En ondertussen sleep ik even mee aan je haren naar juli 1989. Het was een periode waarin de New Jack Swing langzaam de hitlijsten begon over te nemen. R&B kreeg een modernere sound en de jongere artiesten die stonden klaar om het stokje over te nemen. In de Billboard Hot 100 van 1 juli 1989 stond één nummer wat uiteindelijk zou uitgroeien tot een van de kenmerkende hits van die beweging. Het stond toen nog op nummer 1, maar wel een stevige top 10 notering. Het was onderweg naar de klassieker status. Met de kenmerkende groove, de danspasjes en een carrière die daarna alleen maar groter werd. Ondertussen heb je ondertussen al gehoord over wie ik het heb. Op de achtergrond hoor je hem al aankomen. Bobby Brown, hier op Jam FM. Every little step you take. Vandaag een terugblik in de Hot 100 Countdown op jouw Jam FM.

En zo heel langzaam rond ga ik er alles aan doen om jou in dat vakantiegevoel te trekken. Nog een paar dagjes jongens en dan begint officieel de schoolvakantie. En voor veel mensen betekent dat ook echt het begin van de vakantie. Dat je lekker naar huis kan gaan. Dit was uur 1 van de Traffic Jam. Ik zie jou straks aan de andere kant.

0: is Jam FM.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd.
0: Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun kroost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

Missie, hallo, hallo. Wil u een beetje uw taal bezigen? Ik hoor u allemaal rare dingen uit kramen en zo. En woorden die niet geschikt zijn voor jongere kinderen. Ondertussen is er wel jarig deze Missie Elliott. Ze is 55 jaar geworden. R&B en hiphop vernieuwer. Die de studio altijd als een speeltuin behandelde. En wie zijn er nog meerjarig vandaag? Birgit Schuurman is 49 jaar geworden. Zangeres en actrice. Harry Jekkers, zanger, schrijver van het gezicht van Kinderen voor Kinderen. Liedjes en natuurlijk ook meer bekend van de zang van... ik ben helemaal van mijn apropos, jongens. Alex van der Zouwen, Alex, oftewel Kraantje Papi, is 40 jaar hiphopartiest en tv-presentator. Ruud van Nistelrooy en Patrick Kluivert worden vandaag alle twee 50 jaar. Nederlandse spitslegendes, geboren op exact dezelfde dag. En Lady Di, die zou vandaag ook jarig zijn geworden. Ook is jarig geworden Dan Aykroyd, de acteur van de Blues Brothers. En Pamela Anderson, ze zijn alle twee jarig. Gefeliciteerd, Pamela. Wie ook jarig is vandaag, de laatste dame die ik even wil noemen. De blondine. De onmiskenbare stem van Blondie, die met Heart of Glass de disco veroverde. Ik wilde Rapture draaien, maar het schijnt niet te mogen. Hey Blondie, toch gefeliciteerd.

0: It's a laughing. Aan het begin van de zomervakantie bijna. Nog een aantal dagen, nog 3 dagen. Weet je trouwens, het is trouwens heel leuk om te weten, dat de eerste zomervakantie in Nederland werd ooit ingevoerd, zodat de kinderen konden meehelpen op het land.
1: Wat een tijd, hè?
0: Ongelooflijk, toch?
1: Ja. Ik ben blij dat we vandaag de dag leven. Niet meer
2: in die tijd, moet ik zeggen, Peter. Dus, maar ja, ongelooflijk. Ja, hoe snel dat is gegaan, hè?
0: Nou, dat is inderdaad echt iets heel anders. In de studio bij mij vandaag Bob van Amstel. En Bob is een nieuwe stem hier bij Jam.
2: Yes, ja, nieuwe stem. En straks van 6 tot 7 mag ik Classic Jam presenteren.
0: Ja.
2: En daarna gaan we nog even een uurtje door, van 7 tot 8.
0: Ah, jongen, lekker. Gewoon 2 uurtjes achter elkaar door.
2: Gewoon het diep ingegooid worden, heerlijk.
0: Dat is inderdaad goed. Hey, Bob, jij werkt ook op. Jij bent ook nog radio-dj bij Rick FM, onze conculega.
2: Ja.
0: En daar doe je op zondag de sport een beetje.
2: Klopt. Op zondagochtend van 11 tot 1 uur presenteer ik het samen met mijn collega Yvonne. Het programma Sport & Co. Waar we eigenlijk alle sportieve en culturele activiteiten uit de regio laten horen. En dat kan zijn van een trainer van een plaatselijke honkbalvereniging tot aan de wethouder economie die bij ons aan tafel schuift. En dat maakt het extra leuk, want iedere keer heb je weer andere gasten en iedere keer is het gesprek weer anders. Dus ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan zou ik jou natuurlijk als geen ander, en ik wou het er niet over hebben, ik wilde het er niet over hebben, ik mag het er ook eigenlijk niet hebben. Nederland-Marokko.
2: Ja, oh ja, jeetje. Ja, ik hou me ook in, want ik wilde al gaan schelden. Maar Peter, eerlijk gezegd, ik had het wel een beetje zien aankomen. Ik wil niet zo'n wijsneus zijn die zegt, zie je nou wel. Maar iedereen was toch redelijk enthousiast, volgens mij, over het Nederlands elftal. Maar er waren ook best wel wat geluiden die wat minder enthousiast waren. Ik vond ze laconiek. Het gaat allemaal zo gemakzuchtig. En je kan

0: alles zeggen over het Marokkaanse elftal. Maar ze spelen met hun hart. En het is gewoon een hartstikke goed team ook. Dus ja, ze zijn gewoon van de baan geveegd. En terecht dat ze verloren hebben. En ik gun het Marokko ook echt van harte. Dat ze ver komen in het toernooi.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, het is wat dat, dan gaat ook een beetje de Nederlandse mentaliteit. Althans niet de Nederlandse mentaliteit. Nee, de mentaliteit van het Nederlandse voetbalelftal. Op een of andere manier lijken ze altijd te denken dat het ze aankomt waaien.
0: Ja, kijk, en ik heb nog nooit voetbal gespeeld. Ik heb nooit voetbal gespeeld. Ik zat meer op hockey en dat soort sporten. Dus ja, ik heb er ook de ballen verstand van, moet ik eerlijk bekennen. Maar ja, de beste stuurlijst staan aan wal. Maar ik vond het wel redelijk laconiek allemaal. En ja, er mocht wel wat meer vuur in zitten.
1: Nou, duidelijk. Tot zover Bob van Amstel. Je hoort hem straks nog hier op Jam. Met de 60 Minutes of Classics. En daarna nog Jam en met Kevin. En wij op Jam gaan de lekkere muziek nog eventjes in. White Lines, Grandmaster Mel. Doe het nog eventjes met de White Lines.

En Grandmaster Mel Mel, White Lines Don't Do It. Dus als je hiernaast luistert, dan weet je het, hè. Don't do it. Stel je even voor, een vrouw met handen in haar zij die de man recht aankijkt en hem eens flink op zijn plek zet. Het is geen smeekbeden, geen traan, gewoon puur zelfvertrouwen. Gestut door een baslijn die meteen rechtop laat zitten. Begin jaren 70 namen ze deze plaat op in een klein studiootje in Jackson, Mississippi. Met studiomuzikanten die het eigenlijk gewoon als een grap hadden bedoeld. Niemand had verwacht dat het zo groot zou worden. De plaat die schoot omhoog in de hitlijsten, verkocht miljoenen en werd al snel door het lijflied van iedereen die zich niet liet imponeren door een grote mond of een dikke portemonnee. Hoe hard ze ook zocht, de tweede helft van dat kaliber kwam er helaas nooit. Dit is de eendagsvlieg voor vandaag, de One Day Fly. En wat voor een, G-Night, Mr. Big Star.

0: Frankie. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ik denk dat het 1981 geweest is dat deze plaat een beetje een hit was. En ik was destijds onder de indruk van deze band, zeg. Och, wat een lekker nummer. Imagination, Music and Light. Het leek het begin destijds van iets groots. Een nummer van Roxy Music uit 1975 kreeg begin jaren 80 een compleet nieuw leven. Niet zomaar een cover, maar eerder een herinterpretatie. De donkere, mysterieuze stem van Brian Ferry die maakte plaats voor een opkomende high-energy sound van de clubs. Producent Bobby Orlando, die op dat moment een van de grote namen achter de high-energy sound was, die gaf dit nummer een snelle, dansbare aanpak die direct aansloot bij de clubsound van die tijd. Hij drukte Ronnie Griffiths, een zangeresje die eerder te horen was bij de Flirts, om het nummer in te zingen. En de grote doorbraak die bleef uit. Maar de plaat die groeide wel uit tot een favoriet onder de liefhebbers van de dance classics. En 40 jaar later, natuurlijk het nummer nog steeds heel lekker. Heel lekker fris. Ronnie Griffiths, ooit een zangeresje bij de Flirts. Love is the drug. Ik neem je mee naar 82.

Marty Griffith. And your love is the drug. Ondertussen maakt Rotterdam Ahoy zich op voor het jubileum. Noordsea Jazz die viert vandaag, of dit jaar, zijn 50ste editie. Van 10 tot en met 12 juli. De kaartjes zijn al op. Adviezen op en meer John Legend en Charlie Puth. Maar hou ook de namen Shanna Spiro en Joy Crooks in de gaten. Twee jonge soul- en R&B stemmen die nu al vergeleken worden met grootheden als Amy Winehouse en Adele. Dit weekend op 3, 4 juli kleurt Amsterdam bovendien nostalgisch tijdens de Amsterdamse zomer in het Olympisch Stadion met onder andere André Hazes en Emma Heesters. Misschien wel leuk. Ondertussen heb ik muziek voor jou. Para One met Futuring Jaw, When the Night.

0: Het is Power One, samen met Jaw en When the Night in de Breakbot remix. Maar eens even kijken wat voor nieuws we kunnen vinden over...
1: Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Ik heb informatie voor je waar je niets, maar er ook echt helemaal niets aan hebt. Want het gaat over Katie Cotty. Het is vandaag 1 juli. En vandaag is het Katie Cotty. Je hebt het ongetwijfeld gehoord op radio of op televisie. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Katie Cotty betekent in het Sarantogo eigenlijk gebogen ketenen. Op 1 juli 1863 schafte Nederland officieel de slavernij af in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Maar er zit een detail aan dat verhaal. De mensen die tot slaaf waren gemaakt waren vanaf dat moment officieel vrij, maar moesten nog 10 jaar verplicht op de plantages blijven werken. Pas in 1873 konden ze echt zelf bepalen waar ze woonden, waar ze werkten en hoe ze hun leven wilden inrichten. En juist daarom is Katie Cotty tegenwoordig niet alleen een herdenking, maar ook een viering van vrijheid, verbondenheid en cultuur. En overal in het land klinkt vandaag muziek, wordt er samen gegeten en worden er verhalen verteld die van generatie op generatie zijn overgegaan en doorgegeven. En misschien is dat wel het mooiste aan de muziek. Die kent geen kleur, die kent geen grenzen of geen verleden en geen toekomst. Die brengt de mensen dichter bij elkaar. En speciaal voor de herdenking van Katie Cotty. Sam Cooke, een klassieker, A Chance Is Gonna Come.

En een prachtige plaat, Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Speciaal voor de herdenking ook van Katie Cotty vandaag. Hey, dat is niet de bedoeling. Nee, ik druk op de verkeerde knopjes. Ja, dat heb je af en toe. Dat is ook een beetje mijn eigen schuld, hoor. Maar was ik bij deze. We gaan terug met de DMC-mix voor vandaag. Met The Beast Repeat. Als jij vroeger een DMC-verzamelaar was, dan is de kans groot dat je deze kent van de maandelijkse DMC 12 inches. Die alleen voor leden destijds verkrijgbaar waren. Dat was toch fijn, jongens. Dan kreeg je elke maand een 12 inch met een fantastische mix erop. Ik neem je nu mee terug naar 1 juli 1988. En toen kwam deze mix uit. Gemixt door Brizzy B. Brian Butler. En de mix die duurt 7,5 minuut. En die neemt je mee naar de eerste gevoelens. Een stukje electro, een klein beetje hip-hop en een beetje funk. 1988, dit is Jam FM. En dit is een DMC-mix voor vandaag.

0: was hem voor vandaag, de Traffic Jam met Peter Verduin. Naast me staat Bob van Amstel al te trappelen, echt, om te beginnen. Heel ongeduldig en zo. Het was vandaag een overvolle show en ik heb heel veel dingen niet kunnen draaien. Dat is heel jammer, maar dat houdt dus in dat je het allemaal nog te goed krijgt voor volgende week. Ik werd afgesloten met de DMC-mix van 1 juli 1988 van Brian Butler. Is ook al bekend als Busy B. Butler. Wat mij gaat, ik zie jou volgende week met de Traffic Jam. Veel plezier straks met Bob van Amstel, met MC DJ Raiden en daarna natuurlijk met Jonas en Andreas en de Soul van Amsterdam. Ik wens je een fijne avond. Tot ziens.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomers weer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neveritaweg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjesbioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de 2 al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metroruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze

Luisteraars, welkom hier bij Jam FM. Fijn dat je luistert, want het is een bijzonder moment. Het is mijn eerste live-uitzending. Ik ben Bob van Amstel en het komende uur brengen we jullie alle classic jams ten gehore. Hier op Jam FM. Schuif lekker door en het tweede uur ben ik er ook nog, want tussen 7 en 8 gaan wij gewoon hier door. We beginnen met King of Lovin' van The Whispers en nog vele meer. Tot straks hier bij Jam.

En we blijven in de jaren 80. We gaan naar Say I'm Yours, number one van Princess. Dijk van een plaat ook. Komt u, blijft jullie bij met alle classics. Hier op Jam FM.

104.9 FM. One.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de VIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen, dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emily van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: It's Jam 104.9 FM.

Ja, welkom hier bij Classic Jam op Jam FM. Het komende uur brengen we jullie allemaal bij met alle classics hier op de radio. En dit nummertje heb ik vorige week voor het eerst gehoord bij Embrace Me Now. Bij Peter, de ontdekker van het nummer. Zo'n lekker nummertje, joh. Hier komt hij, Embrace Me Now. Chains, Feet, Tanya, Michelle.

0: Dat was Walk Into The Sunshine van Central Line hier bij Jam FM. Classic Jam, een uur lang alle classics hier te horen. Peter, welkom.
1: Ja joh, ja, hallo.
0: Jij bent hier op de woensdagmiddag tussen 4 en 6 te horen met Traffic Jam.
1: Ja, dat klopt.
0: En zoals je weet is dit mijn eerste uur bij Jam FM tot heden.
1: Ja.
0: En voor de luisteraars.
1: En?
0: Ik ben blij dat jij er bent, weet je dat?
1: Wat zijn je eerste ervaringen?
0: Nou, dat de muziek lekker is, dat de sfeer goed is. En dat ik heel blij ben dat jij er bent.
1: Nou ja, eindelijk eens een keertje, ja.
0: Ja, want kijk, je moet met een nieuw systeem werken. Jij leidt me er doorheen, dus daar ben ik blij mee.
1: Goed zo.
0: Hoe lang zit jij bij Jam FM, Peter?
1: Ik moet nog ongeveer even nadenken. Ik denk net iets meer dan een halfjaartje. Ik ben begonnen eind oktober, de laatste week van oktober. Ben ik begonnen bij Jam, dus.
0: En hoe ging dat? In het begin had je het gelijk onder de knie? Of?
1: Ik had het niet gelijk onder de knie. Maar ik moet wel zeggen, ik ben gelijk tijdens mijn eerste uitzending ben ik gelijk live gegaan. Dus, ja.
0: Dat is het beste, hè, denk ik.
1: Ja. En ook dat ging niet foutloos uiteraard, maar goed, ja.
0: Het blijft live radio,
1: ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dat is het ook.
0: Maar eerlijk bekend, je hebt ook echt een radiostem. Dat heb ik je eerder gezegd. Maar het klinkt alsof je het al jaren doet.
1: Nou, nee, dat is dus niet het geval. Ik heb het ooit eens gedaan op een 16e, 17e, 18e.
0: Ja.
1: En daarna een jaartje niet, of anderhalf jaar niet. En daarna was ik het een van de oprichters van een lokale radiostation in Schagen.
0: Oh, ja, want ik wilde niet over de leeftijd beginnen. Want dat houden we zo even, toch niet?
1: Een
0: oprichter van een lokale radiostation.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Dat was op de leeftijd van een 18,5, 19 jaar was ik een van de oprichters van de lokale radio Schagen. Ondertussen was het al overgegaan in Noordkop Centraal. En nu heet het geloof ik Noordkop 24-7. Maar goed, ik heb er uiteindelijk destijds maar iets meer dan een halfjaartje gezeten. Want toen zijn we uit elkaar gegaan vanwege verschil van inzicht.
0: Nou, het is wel uniek dat een tiener dat doet. Het heeft wel ondernemingskracht.
1: Ja.
0: Dus het zit er wel van vroeg, van jongs af aan in.
1: Ja.
0: Maar daarna nooit meer wat mee gedaan.
1: Daarna meer dan 35 jaar geen radio meer gemaakt.
0: Nou ja, beter laat dan nooit, toch?
1: Ja.
0: Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat je er bent. Best luister, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Straks gaan we tussen 7 en 8 gaan we gewoon door. Maar nu eerst naar het volgende nummertje. En dat is My Feet Won't Move van Fruitcake. Hier bij Jam FM.

0: al meebewogen. My Feet Won't Move met Fruitcake. Ja, Peter. We gaan alweer naar het laatste nummertje toe. Het gaat snel, hè, zo'n uurtje.
1: Het gaat heel snel.
0: Het gaat zeker snel. Oh, moet ik hem wel even aanzetten natuurlijk. Het blijft natuurlijk mijn eerste uur live radio, dus foutjes worden gemaakt. Joh, straks van 7 en 8 ben ik nog steeds te horen. Dan hebben we de Soul Express. Ja, ik word gelijk in het diepe gegooid. Maar we redden het wel, want Peter staat hier aan mijn zijde.
1: Ja, die staat nog wel aan je zijde.
0: Ja. Goed, dit is het laatste nummertje van Classic Jam hier met Street Dance van Break Machine.
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s.
4: 80s is just the
0: perfect. Ja, kijk, dat gaat dus niet goed. En dan doe ik van het verkeerde vibe hier doe ik over.
1: Het geeft allemaal niet.
0: Nee, dat maakt ook niet uit. Want wat ik zeg, het is gewoon de eerste keer. Dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon naar het volgende nummertje. En dat is Time Me Up van M&T.
5: Oh, Greg.
6: I heard there's partying at Neil's.
5: Oh, that's that place down on the avenue. Yeah, I heard about that. Yeah.
6: Let's see.
5: Yeah, why not?

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze

0: Ja, dat is Bad Times met I Can't Stand It van Captain Rap. Lekkere plaat ook, hè? Dankzij Peter. Goed, we gaan naar de volgende. That's Always There featuring Jocelyn van Incognito. Incognito, zeg ik dat goed?
1: Incognito.
0: Incognito, dat is hem. Goed, moet aan ons Engels werken. Maar lekker plaatje ook. En we gaan er gewoon een beetje feestje van bouwen, Peter. Het is de eerste keer hier live bij Jam, dus we maken er gewoon een klein festivaletje van. Vind je niet?
1: Dat mag ook.
0: Goed, jongen.

0: Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

We gaan het laatste half uurtje in van de eerste twee uur hier van Bob van Amstel op Jam FM. We gaan een 30 minuten nog even lenken uit ons plaat. En dat doen we met I'm Gonna Get You van Bizarre with Angie Brown. What?

0: Ja.
1: Je vindt een rotplaat, hè, Peter?
0: Peter vindt een kutplaat.
2: Ik vind het een schrikplaat, dit. Maar ik moet ook zeggen, ik heb deze plaat heel erg vaak gehoord. Dat is het ook.
0: Ja, ik vind het wel een klassieker.
2: Ja, nee,
1: heerlijk. Ja.
0: En ik ga er wel op los.
1: Er zijn zoveel remixes van, die vind ik altijd wel lekker als eerste.
0: Beste mensen, horen we dat goed, want dat is Kevin.
1: Ja, hoi, sorry, ik heb me helemaal niet geïntroduceerd.
0: Ik heb jouw programma overgenomen.
1: Ja, we zijn nu eigenlijk met Jammin' met Kevin bezig, maar nu zitten we Jammin' met Bob.
0: En we hebben dezelfde schoen aan.
1: En we hebben dezelfde schoen aan, daarom mag het.
0: Dus daarom mag het. Nou, dankjewel dat ik mocht invallen,
1: Kevin. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Jij gaat straks om 8 uur invallen.
1: Ja, de Night to Remember is een Night to Remember gewoon vanavond, want ik neem hem over van Ray.
0: Want vorige week was ik hier eventjes, Peter was ook. En dat was een bijzondere Night to Remember. Het was echt een Night to Remember.
1: Oh, waren de modellen waren er.
0: Ja.
2: De Miss Noord-Holland en de Miss Waterland, geloof ik, in de Miss.
0: Ja.
2: Tien Noord-Holland of zo. Ik weet het niet.
1: Ik weet het niet wat het was. Maar ik heb de foto's wel gezien.
0: Ja. Ja, was gezellig.
1: Mooi. Maar jij was erbij. Oh, je was erbij ook meteen.
0: Ik was er zeker bij, joh.
1: Een ontmoeting.
0: En daarom mocht ik hier staan. Met jouw goedkeuring.
2: Ja. met zijn neus valt hij in de boter.
0: Oh, ja.
1: Wat lekker.
0: Hey, Kevin, wat voor muziek draai je normaal rond de tijd?
1: Nou, kijk, ik heb nu eigenlijk altijd het laatste half uurtje van Jammin' met Kevin. Is echt. Dat is echt wel. Dan zit ik wel meer in de dancehoek. Mm-hmm. Maar we houden het wel Jam FM dance, hè? Dus niet techno, niet house.
0: Oh ja.
1: Het is meer gewoon die 90s swingbeat-achtige hoeken gaan we op.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zou dat wel lekker vinden als je die nog misschien toch voor de luisteraar, die dit nog wel fijn vinden, nog een klein danceplaatje.
0: Nou, ik ga mijn best doen, maar ik snap nog helemaal niks van het systeem hier. Dus,
1: dan help ik je wel. Geef ik je zo eentje.
0: Kom goed, dan gaan we straks even doen. We gaan een lekkere afsluiting doen. Hey, en het komende uur tussen 8 en 9, wat voor muziek ga je draaien?
1: Kijk, je moet natuurlijk wel die Night to Remember een beetje nabootsen. Je wilt die luisteraar hebben, dus Ray moet er minimaal 2 hiphopplaten in gaan.
0: Oh, okay.
1: Dus die ga ik er voor Ray wel in doen.
2: Ik vind het erg lekker, hoor.
1: Ja, daarom. Dus die kunnen de mensen wel verwachten.
0: Hey, heren. We hebben straks Cassius 99 staan. Vinden we dat
2: heel fijn?
0: Ja?
1: Ja,
0: ik ga hem even inzetten.

0: dat is Squeeze Me van Krakensmaak. Laatste uurtje hier. Kevin, hoe heet je programma ook weer?
1: Die ik zo meteen ga doen of mijn eigen?
0: Je eigen.
1: Jamming met Kevin.
0: Jamming met Kevin, inderdaad. Ja, dat was Jamming met Kevin. Krakensmaak. Goed, we gaan straks... We zijn alweer het laatste kwartiertje aangekomen hier met Jamming met Kevin. Kevin, dankjewel dat ik mocht aansluiten hier.
1: Jij bedenkt dat je het over hebt genomen.
0: Nou, niet helemaal, maar zo voelde het wel een beetje. Ik vond het zelfvertrouwen zat er lekker in, maar er zijn genoeg fouten te maken. Dus nou, genoeg te leren nog.
1: Wat ik heb gehoord klopt toch al goed, Peet?
0: Ja, nou, absoluut. Kunnen we weer lekker slapen straks.
1: Prachtig.
0: Ja. Je had een barbecue, of niet?
1: Ik had een kleine barbecue van mijn werk. Dus ik dacht, en de reden is er helaas niet, dus daarom neem ik zo meteen een Night to Remember over.
0: Maar straks ben jij wel weer gewoon lekker te horen.
1: Zeker. 2 uurtjes lang tussen 8 en 10, Jamming met Kevin. En daarna de Sound of the Soul of Amsterdam, is het, hè?
2: De Soul of Amsterdam.
1: Soul of Amsterdam, ja.
0: Nou, ik weet in ieder geval, door dezelfde schoenen hebben we het goed.
1: Ja, ja, dat zit erin, hè.
0: Ja, hey, Peter, hartelijk bedankt voor deze avond, voor de assistentie.
1: Absoluut.
0: Bedankt voor de hulp. We gaan afsluiten, we gaan naar Body Killer met Princess Wanda en Mac. Lekker nummer ook. Yeah.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen. De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun kroost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze channel.

Yes, goedenavond en welkom bij A Night To Remember. Waarschijnlijk hoor je het aan mijn stem. Ik ben niet MC DJ Raiden, ik ben Kevin en ik neem er deze week even van Ray over. Maar schrik niet, hij is niet ziek, hij leeft nog steeds. Hij is vandaag gewoon even afwezig en hij heeft mij even de sleutels van de studio toevertrouwd. En of dat een goed idee was, dat gaan we horen de komende 2 uur. Maar ik zal je vast een echte MC DJ Raiden intro geven. Vanavond neem ik je mee door soul, funk, R&B en hiphop en alles daartussen. Mooie verhalen en bijzondere platen en vooral heel veel muziek. Dus maak jezelf gemakkelijk, zet volume een tikje harder. En dan gaan we er samen naar luisteren. A Night To Remember, Computer Age van New Clues.

Computer Age, Push the Button. Echt van die computergeluiden waarvan ze in de jaren 80 dachten van... ja, dit zijn echte computergeluiden van de toekomst. Dankjewel, New Clues. We gaan even door met Zapp. Dat stond onder leiding van Roger Troutman. De man die de talkbox weer helemaal terugbracht in de funk. Hun sound werd later een grote inspiraat voor de G-funk in de jaren 90... waardoor voor talloze hip-hop artiesten is gesampled. En dan gaan we even door met Make It Funky.

0: Dat was hem dan, de Hot Jam van deze week.
1: This is Jam FM.
0: Ja, kijk, en muziek heeft natuurlijk iets bijzonders. Soms hoor je een nummertje voor het eerst en gebeurt er eigenlijk helemaal niets. En soms hoor je de eerste patellen en ben je meteen verkocht. Je voet begint mee te tikken, je kopje gaat op en neer vanzelf. Je hebt eigenlijk helemaal in de groove, je kan er niks aan doen. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van vanavond. Even de drukte van de dag loslaten, niet te veel nadenken. Gewoon even genieten van de muziek. Want of je nu thuis bent, onderweg of nog aan het werk, muziek verbindt ons allemaal. Dus, let's

Ja, een nummer dat je precies in de beweging kan brengen. Maar stijl is meer dan kleding die je draagt of de schoenen die je aantrekt. Echte stijl zit hoe je binnenkomt, hoe je anderen behandelt en hoe je jezelf laat zien zonder iets te hoeven bewijzen. Vanavond zijn we benieuwd, wie in jouw omgeving heeft nou echt stijl? Iemand die zichzelf blijft, ongeacht de trends. Bij die gedachte gaan we door naar You Got Style van Cool Million.

0: Chameleon, You Got Style. Zo bij de laatste plaat van dit half uurtje. Ik ga even naar de reclame, maar be right back.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig, die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpsstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, dat was Jonathan Butler. Zo'n nummer dat je niet opjaagt. Maar dat je echt weer even juist uitnodigt om achterover te leunen. En de muziek haar werk te laten doen. Dat brengt ze bij een naam die hier op de zender altijd bijzonder goed wordt ontvangen. Sterker nog, ieder jaar zien we ze weer hoog terugkomen in de Jam in 100. Blijkbaar raken ze iedere generatie opnieuw. En dat is misschien wel het mooiste compliment dat je een artiest kunt krijgen. We hebben het natuurlijk over de SOS Band. De groep begin jaren 80 doorbrak. Met een mix van soul, funk en R&B. Hun grootste succes ontstonden de producer Jimmy Jam en Terry Lewis. Zich met hun muziek gingen bemoeien. Samen gaf ze de band herkenbare warme sound. Waarmee ze een blijvende invloed kregen op de moderne R&B. En misschien staat ook wel de kracht van goede muziek. Sommige platen zijn een hit voor even. Andere worden onderdeel van je leven. Als je jaar na jaar terugkomt in de Jammy 100. Dan weet je dat je iets tijdloos gemaakt hebt. Dit is de SOS Band. Just Be Good To Me hierbij. Een vervangende Night To Remember.

Ja, SOS Band, Just To Be Good To Me. En gaan meteen door met Gotta Keep The Funk Alive, een ex-hot jam van de Minneapolis Funk All-Stars.

Ja, voordat we zo even ruimte maken voor de reclame, wil ik eerst nog een kleine shout-out doen naar jouw superwoman. Misschien is het je moeder, je partner, je zus, een vriendin of gewoon iemand die altijd voor je klaarstaat. Ook als niemand het ziet. Laat haar vandaag eens even weten hoeveel je haar waardeert. Soms is een simpel compliment al genoeg. Caroline White, Superwoman.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomers weer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neveritaweg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjes bioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de twee al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metrorampte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van deze Interim Night to Remember. Ik ben Kevin en vandaag neem ik het even over van MC DJ Raiden. En ik ga je nog een heel uur lang meenemen met die heerlijke, smooth en funky en groovy tracks. En dan ga ik mee beginnen met Captain Rap. Met Bad Times, I Can't Stand It. Luister lekker mee.

Before I Let Go van Mace. Welkom terug bij een interim night to remember. Er is misschien geen goed woord dat we vaker gebruiken dan waarom. Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? Waarom missen we sommige mensen jaren later nog steeds? Waarom nemen ze soms een andere afslag in het leven dan van plan waren? En waarom kan een liedje ineens terugbrengen naar een moment waarvan je dacht dat je het helemaal vergeten was? Het zijn de vragen waar we niet altijd een antwoord op hebben, maar ook niet altijd op hoeft te komen. Soms zit de schoonheid juist in het blijven zoeken. En met die gedachte gaan we naar een echte klassieker uit de vroege jaren 80. Geschreven door Carly Simon voor de film Super One. En later uitgevoerd als een hit in de clubs. Why, Carly Simon. Why?

0: Daira met Bring It On. We gaan even naar de reclame, maar kom zeker terug hier voor het allerlaatste half uurtje van A Night to Remember.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emilie van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, we zijn alweer aanbeland in het laatste half uur en ik heb een kleine uitdaging voor je. Sluit je ogen eens. Niet te lang natuurlijk, zeker niet als je achter het stuur zit, maar luister eens naar die tekst, naar die klanken. Hoor je hoe die bas je vasthoudt? Hoe de synthesizers als het ware door de speakers zweven? Dat is die heerlijke boogie sound uit begin jaren 80. Een periode waarin de disco langzaam plaats maakte voor een nieuw, elektronische geluid, zonder dan die warmte van de soul te verliezen. Ja, het is de muziek die niet vraagt of je mee wilt bewegen, maar ze gaat er gewoon vanuit. Goldie Alexander, Show You My Love.

0: Jam FM.
1: Ja, en van de ene boogie hit gaan we naar de andere boogie hit. Boogie Down Bronx, Man Parrish en de Freeze Force Crew brachten deze even naar New York in de mid jaren 80, vlak na deze Goldie Alexander. Maar luister meer vlekken mee bij

Zo, die heb je weer even een tijdje in je hoofd. Boogie Down Bronx, Man Paris en de Freeze Force Crew. Altijd lekker. Ik wil even meenemen naar de volgende plaat. Ye, ofwel beter bekend als Kanye West. Hij zou afgelopen mei in de Arnhem staan, in de Gelderdoom. En ik wilde graag kaarten. Ik stond in de rij online en ik stond op plek 324.000. Jam FM. Hier heb je hem. Met Jesus Walks. Ja.

0: now.
1: Jam FM.
2: Ja. Antonius Holkenborg, beter bekend als Junkie XL, scoorde in 2002 deze monsterhit in samenwerking met The King, die toen al een jaar of 30 dood was. A Little Less Conversation. Hij moest zijn naam wel veranderen omdat het management van Elvis het minder vond dat het woord Junkie erin zat. Dus hier is JXL met A Little Less Conversation samen met Elvis Presley.

0: Junkie XL.
1: Jam FM.
0: Ja, deze beat die herken je meteen voor iedereen van mijn leeftijd of iets daarvoor. GTA San Andreas, uiteraard. Maar het is Make Love met L-U-V van Room 5. Heel vaak gesampled, onder andere door zelfs nog Johnny Mover. Maar hier is hij van origineel van Room 5.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Metropoolregio nieuwsupdate.
9: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze channel.

Het is 1 juli. Welkom bij de Soul of Amsterdam. 6 minuten over 10. Hier in de studio van Jam FM. Dit is Janet Jackson.

week of 6 gaat uitkomen. En dan ga je geheid nieuwe tracks van horen hier op Jam FM. Daarvoor Janet Jackson, The Pleasure Principle, Save the Robots remix. Heel veel nieuwe muziek vandaag. Zo ook deze. Vriend van de show, Danny Kane. Samen met Jackie George on vocals. Samplen, de SOS Band. Do It Right. Maar ook Change, Mutual Attraction komt voorbij. Heerlijke plaat.

Kane, Jackie George. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is de nieuwe Ahmad Nazim. Ook wel bekend onder zijn alias Ziudara. Nieuwe track getiteld Contours.

kwam vandaag uit op de releaselijst. Ahmad Nazim, oftewel Ziodara. Met on vocals een hele mooie dame genaamd Yasmina. Contours, de titel van de nieuwe track. We gaan naar vriend van de show, Jeremy Ortiz. Just like the

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

als de stem bekend voorkomt. Ja, dan gaat het inderdaad kloppen. Dat is Victor Willis van The Village People. En Victor is helaas op 74-jarige leeftijd overleden afgelopen maandag. En dit is een track van zijn unreleased album. En de Soul of Amsterdam zou natuurlijk niet de Soul of Amsterdam zijn als wij het album niet in ons bezit hebben. En daar spelen wij vanavond 3 tracks van. Dit was de eerste. Come Go With Me. Heel veel nieuwe muziek, Johan zei het al. We beginnen met Nova Frontera. And Everybody Loves the Sunshine.

misschien komt deze wel in de toekomstige Summer Jam 100, Johan. Wie weet. Het origineel van Roy Ayers natuurlijk. Dit is Noah Fonterra en Everybody Loves the Sunshine, de speciale remix. Welkom bij de gesproken programma's hier op Jam FM 104.9 DAB+. Op de woensdag de Soul of Amsterdam met voornamelijk nieuwe muziek. Rough Soul.

Het klinkt alsof het opgenomen is in de jaren 80. Het is Big Splinter New. Zo dadelijk een nieuwe single van DGB, Mike Harrison. Shout out to Mike. Maar eerst de nieuwe Shyla Prosper. Die hebben we natuurlijk hier liggen voor je. En de single heet That Thing. 104.9 Jam FM.

Death and Shall I Prosper. En dit is de nieuwe DJB, Mike Harrison. En zijn nieuwe single die heet The Distance of the Night.

Speciaal voor jou aan DJB Mike Harrison. En The Distance of the Night. Hier is de tweede track van vanavond. Van het unreleased album van Victor Willis. Voormalig zanger van The Willis People, die helaas is overleden. Dus de hele mooie ballad I Stuck It Rich. Tot na de klok van 11 met Johan Titsing.

0: staan er met je armen te zwaaien, man.
1: Dat ja, is... maar dit is toch prachtig, Johan. Dit is hartstikke mooi, man. Hier word ik vrolijk van.
0: Ik dacht dat jij YMCA ging draaien van The Village People.
1: Nee, In the Navy stond eigenlijk geprogrammeerd.
0: Oh ja, die was ik helemaal vergeten. Die heb je ook nog.
1: Ja, en wat dacht je van Go West?
0: Go West, oh mijn ja. God.
1: En Fox on the Run? Hi. Ken je het niet?
0: Ja.
1: Die intro?
0: Ja. Ja, het is binnenkort weer Gay Pride, hè? Dus dan kan je je leren broek weer...
1: dan gaat hij aan. Dan gaat hij aan.
0: Je wel je leren broek zonder billen.
1: Precies. Hé, hey, het is 11 uur. Tijd voor het...
0: Tijd voor het nieuws. En daarna zijn we terug bij je met een geweldige remix van niemand minder dan Sybil Thomas.
1: Ja. Yeah.
2: De metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

icoon Rufus Thomas en nicht van Carla Thomas. Had een geweldige hit in 83, heel veel gedraaid op de stations in Amsterdam en omstreken. Just in Time kreeg de 2026 Adam Raffi, de Adra remix.

Welkom bij de Soul of Amsterdam hier op Jam FM. De muziek die wij draaien is altijd net even anders. Zo ook deze. Het origineel natuurlijk van Wanda Walden, het zusje van Narada Michael. I Must Be Dreaming. Maar we hebben hem verbouwd.

van het leven in de hoofdstad. Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de Soul of Amsterdam. Met Dance Radio.

van een geweldige plaat. Wellicht ken je hem van Unlimited Touch. Searching to find the one. Dit is een hele mooie remix, anno 2026. Gewoon een oude track in een nieuw jasje.

derde track vanavond van Victor Willis, voormalig zanger van The Village People. Die is, zoals gezegd, op 74-jarige leeftijd overleden afgelopen maandag. En dit was onze tribute.

zijn eventjes blijven hangen in de jaren 90. L.B. Shorefront van zijn tweede album Sexy Versus. Kick in the Head en daarvoor Barry White en Come On, de Roller Skate Remix. Tijd voor nieuwe muziek. Vorige week ook al gedraaid. Uit Italië. Anna Fondi, zo heet zij. En dit is haar nieuwe single, Met Jou, Con Te, op Jam FM 104.9.

Vorige week hadden we het primeur. MJ Soul and Don't You Ever Stop. Om deze maand uit, de exacte datum is nog een beetje onbekend. En hier is nog meer nieuwe muziek. Mike T en Do It Any Way You Wanna. Dit is de Dave Lee Jazz Mix.

The Deal. Uit 1984. Body Talk. Deze track kun je ook horen in Miami Vice. Kijk naar de klok. Het is alweer tijd, jongens. Het zit er alweer op voor deze week. Uiteraard zijn we er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Soul of Amsterdam. Namens Jon Tissing en mezelf, dank voor het luisteren. We sluiten af en dat doen we met October London. Nieuw.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM.
1: Summertime.
0: It's summer. 104.9 FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.